0: Estéreo Sul.
1: Estéreo Sul.
0: Música,
1: música
0: em, sua,
1: em
0: vida.
1: Sua vida.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul muziek.

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul.
1: Digital. 14 horas e 45 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo Sul.

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 15 horas e 46 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.